0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op het FIFA-besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Fullerin Balogun in te trekken. Balogun kreeg rood tegen Bosnië en mocht reglementair niet meer aantreden in de WK-achtste finale tegen de Rode Duivels en nu mag dat plots wel. Volgens de Belgische Voetbalbond druist dit in tegen de vaste reglementen. De bond onderzoekt alle juridische stappen om de beslissing aan te vechten. De toestand van voormalig profvoetballer Karel Stoeks is na de zware verkeersagressie in Turnhout nog steeds kritiek. De klappen die hij incasseerde leidden tot een onderzoek wegens poging tot doodslag. Een 35-jarige man is daarvoor officieel aangehouden, terwijl de 38-jarige vrouw die erbij was onder voorwaarden voorlopig vrij is. Groen-voorzitter Ayman Hurg spreekt tegen dat hij zich maandag tijdens een pro-Palestijnse betoging in Antwerpen bewust liet arresteren om media-aandacht te zoeken. Hij reageert daarmee op de uithaal van Antwerps N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Hurg benadrukt dat hij straks weer aanwezig zal zijn bij het nieuwe protest in Antwerpen. Dieven hebben een 20-tal kostbare juwelenbuit gemaakt uit een museum in het oosten van Frankrijk. De buit vertegenwoordigt een waarde van miljoenen euro's. Hoewel het alarm meteen afging, waren de daders al gevlogen toen de politie arriveerde. De recherche analyseert momenteel de camerabeelden en zoals steeds, het zinnetje, het onderzoek loopt. Remco Evenepoel kijkt met een goed gevoel terug op het openingsweekend van de Ronde van Frankrijk. Na een derde plaats in de pittige tweede etappe met aankomst in Barcelona bezet hij nu de derde plek in het algemeen klassement. Hij volgt op 15 seconden van gele truidrager Jonas Vingegaard. Straks trekt het peloton via een 200 kilometer lange bergrit Frankrijk binnen. Op het grastennistoernooi van Wimbledon heeft Naomi Osaka voor een stunt gezorgd door de Wit-Russische nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, uit te schakelen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. In het mannen dubbelspel kwam er ook een eind aan het toernooi van Sander Gillet. Hij verloor aan de zijde van de Nederlander Sam Verbeek in 2 sets van een Frans duo. De weersverwachting. Veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
1: De zomer is hier. Zomerradio. En dat hoor je.
2: De zon en de muziek.
1: Radio Demerstad.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op het FIFA-besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Fullerin Balogun in te trekken. Balogun kreeg rood tegen Bosnië en mocht reglementair niet meer aantreden in de WK-achtste finale tegen de Rode Duivels, en nu mag dat plots wel. Volgens de Belgische Voetbalbond druist dit in tegen de vaste reglementen. De bond onderzoekt alle juridische stappen om de beslissing aan te vechten. De toestand van voormalig profvoetballer Karel Stoeks is na de zware verkeersagressie in Turnhout nog steeds kritiek. De klappen die hij incasseerde leiden tot een onderzoek wegens poging tot doodslag. Een 35-jarige man is daarvoor officieel aangehouden, terwijl de 38-jarige vrouw die erbij was onder voorwaarden voorlopig vrij is. Groen-voorzitter Ayman Hurg spreekt tegen dat hij zich maandag tijdens een pro-Palestijnse betoging in Antwerpen bewust liet arresteren om media-aandacht te zoeken. Hij reageert daarmee op de uithaal van Antwerps N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Hurg benadrukt dat hij straks weer aanwezig zal zijn bij het nieuwe protest in Antwerpen. Dieven hebben een 20-tal kostbare juwelenbuit gemaakt uit een museum in het oosten van Frankrijk. De buit vertegenwoordigt een waarde van miljoenen euro's. Hoewel het alarm meteen afging, waren de daders al gevlogen toen de politie arriveerde. De recherche analyseert momenteel de camerabeelden en zoals steeds, het zinnetje, het onderzoek loopt. Remco Evenepoel kijkt met een goed gevoel terug op het openingsweekend van de Ronde van Frankrijk. Na een derde plaats in de pittige tweede etappe met aankomst in Barcelona bezet hij nu de derde plek in het algemeen klassement. Hij volgt op 15 seconden van gele truidrager Jonas Vingegaard. Straks trekt het peloton via een 200 kilometer lange bergrit Frankrijk binnen. Op het grastennistoernooi van Wimbledon heeft Naomi Osaka voor een stunt gezorgd door de Wit-Russische nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, uit te schakelen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. In het malle dubbelspel kwam er ook een eind aan het toernooi van Sander Gillet. Hij verloor aan de zijde van de Nederlander Sam Verbeek in 2 sets van een Frans duo. De weersverwachting: veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op het FIFA-besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Fullerin Balogun in te trekken. Balogun kreeg rood tegen Bosnië en mocht reglementair niet meer aantreden in de WK-achtste finale tegen de Rode Duivels en nu mag dat plots wel. Volgens de Belgische Voetbalbond druist dit in tegen de vaste reglementen. De bond onderzoekt alle juridische stappen om de beslissing aan te vechten. De toestand van voormalig profvoetballer Karel Stoeks is na de zware verkeersagressie in Turnhout nog steeds kritiek. De klappen die hij incasseerde leidden tot een onderzoek wegens poging tot doodslag. Een 35-jarige man is daarvoor officieel aangehouden, terwijl de 38-jarige vrouw die erbij was onder voorwaarden voorlopig vrij is. Groen-voorzitter Ayman Hurg spreekt tegen dat hij zich maandag tijdens een pro-Palestijnse betoging in Antwerpen bewust liet arresteren om media-aandacht te zoeken. Hij reageert daarmee op de uithaal van Antwerps N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Hurg benadrukt dat hij straks weer aanwezig zal zijn bij het nieuwe protest in Antwerpen. Dieven hebben een 20-tal kostbare juwelen buitgemaakt uit een museum in het oosten van Frankrijk. De buit vertegenwoordigt een waarde van miljoenen euro's. Hoewel het alarm meteen afging, waren de daders al gevlogen toen de politie arriveerde. De recherche analyseert momenteel de camerabeelden en zoals steeds, het zinnetje, het onderzoek loopt. Remco Evenepoel kijkt met een goed gevoel terug op het openingsweekend van de Ronde van Frankrijk. Na een derde plaats in de pittige tweede etappe met aankomst in Barcelona bezet hij nu de derde plek in het algemeen klassement. Hij volgt op 15 seconden van gele truidrager Jonas Vingegaard. Straks trekt het peloton via een 200 kilometer lange bergrit Frankrijk binnen. Op het grastennistoernooi van Wimbledon heeft Naomi Osaka voor een stunt gezorgd door de Wit-Russische nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, uit te schakelen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. In het malle dubbelspel kwam er ook een eind aan het toernooi van Sander Gillet. Hij verloor aan de zijde van de Nederlander Sam Verbeek in 2 sets van een Frans duo. De weersverwachting. Veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 6:00.
1: Gehoor nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Aarschot is een kindvriendelijke stad die het kind centraal zet en investeert in kinderen en jongeren. Met het nieuwe Vlaamse decreet buitenschoolse opvang en activiteiten BOA heeft Aarschot nu ook de regierol in handen voor de organisatie van kinderopvang. Als stad trekken ze volop de kaart van kwaliteitskinderopvang en men investeert in kwaliteitsvol vakantieaanbod, kwaliteitsvolle opvang op alle scholen met deskundig personeel en aandacht voor inclusie. Op alle opvangplekken of aan Aarschotse basisscholen en in Aarschotse basisscholen blijft het aanbod behouden. Het wordt zelfs uitgebreid met VWS, de springplank. Ferm Kinderopvang blijft ook de komende 6 jaar de partner voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang in Aarschot. Het waterpeil in de Demer staat opvallend laag. Op veel plaatsen is de rivier zelfs gewoon stapvoets doorwaadbaar. De Demer is een typische regenrivier. Er waren de voorbije weken wel een paar hevige onweersbuien, maar aanhoudende regen die de Demer over langere tijd kan voeden hebben we niet meer gehad. Het provinciebestuur van Limburg heeft inmiddels een oppompverbod uitgevaardigd voor de Maas, Demer en Netebekken. Ze geven meteen mee dat ook niet-landbouwers spaarzaam moeten zijn met drinkwater. Volgens gouverneur Landmeters is er momenteel nog geen probleem met het drinkwater. Het onttrekkingsverbod in het Demerbekken geldt ook voor het stroomgebied van de Zwarte Beek, de Grote Beek, de Demer stroom opwaarts van de Rentfortstraat in Bilze en de stroomgebieden van de Molenbeek. De Sint-Sindria en de Melsterbeek stroom opwaarts van de samenvloeiing van Molenbeek en Melsterbeek. Het zou best kunnen dat Vlaams-Brabant, Scherpenheuvel, Zichem en Diest binnenkort volgt met dat oppompverbod.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er raken steeds meer details bekend over de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun. Die was eigenlijk geschorst tegen de Rode Duivels, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij toch kan meedoen. Volgens Amerikaanse media zou president Trump gebeld hebben met de voorzitter van de FIFA om de rode kaart terug te draaien. De Belgische voetbalbond reageert dan ook verbijsterd, zegt sportjournalist Jarno Berto vanuit Amerika.
5: Het schandaal zit hem ook in het moment van de communicatie. Elke rode kaart dit WK komt onder het vergrootglas van de disciplinaire commissie te liggen. Dus die rode kaart van Balogun lag er donderdag al onder. Dus donderdag had deze beslissing al genomen en gecommuniceerd kunnen zijn in plaats van 24 uur voor de aftrap.
4: Vannacht om 2:00 spelen de Rode Duivels tegen Amerika. Onder meer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne en Brandon Mechelen zijn nog onzeker. Nog op het WK is recordhouder Brazilië verrassend uitgeschakeld. Het verloor zijn 8e finale tegen Noorwegen met 2-1, na 2 doelpunten van Erling Haaland. Hij is zo topschutter dit WK met 7 doelpunten. En in de kwartfinales neemt Noorwegen het op tegen Engeland. Dat won met 2-3 van gastland Mexico. Engeland moest meer dan een half uur met 10 spelen na een rode kaart, maar stoot dus toch door. Na Canada is nu dus ook het tweede gastland uitgeschakeld in de 8e finales. En in Kiev in Oekraïne zijn vannacht minstens 7 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. 24 anderen raakten ook gewond. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev waren de aanvallen gericht op appartementsgebouwen. Meerdere mensen raakten bedolven onder het puin. Oekraïne reageerde dan weer met aanval op verschillende energieinstallaties op het schiereiland de Krim. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De wereld reageert vol ongeloof op de beslissing van de FIFA over de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun. Die was eigenlijk geschorst tegen de Rode Duivels, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij toch kan meedoen. Internationale media noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. Zo zou Amerikaans president Trump zelf hebben gebeld met de voorzitter van de FIFA om de beslissing terug te draaien. De Belgische Voetbalbond reageert dan ook verbijsterd, zegt sportjournalist Jarno Berto vanuit Amerika.
4: Het schandaal zit hem ook in het moment van de communicatie. Elke rode kaart dit WK komt onder het vergrootglas van de disciplinaire commissie te liggen. Dus die rode kaart van Balogun lag er donderdag al onder. Dus donderdag had deze beslissing al genomen en gecommuniceerd kunnen zijn in plaats van 24 uur voor de aftrap.
3: Mogelijk vecht de Belgische Voetbalbond de beslissing nog aan. Zo kan de wedstrijd onder voorbehoud gespeeld worden. Onze bondscoach Rudy Garcia spreekt dan weer van een 1 april grap. Voor doelman Thibaut Courtois verandert er weinig.
5: Natuurlijk zit je daar een beetje verrast door, zeker omdat het de dag voor de wedstrijd is. Maar wij als spelersgroep, wij moeten de wedstrijd winnen op het veld. En het is een goede speler, maar we moeten winnen tegen heel Amerika, niet alleen tegen Balogun. Dus voor ons als spelersgroep gaan we gewoon ons ding doen en we ons kwalificeren op het veld met ons voetbal en de wedstrijd winnen.
3: Vannacht om 2 uur is het dan zover. Dan spelen de Rode Duivels tegen Amerika. Onder meer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne en Brandon Mechelen zijn nog onzeker. Nog op het WK is recordhouder Brazilië verrassend uitgeschakeld. Het verloor zijn 8e finale tegen Noorwegen met 2-1, na 2 doelpunten van Erling Haaland. In de kwartfinales neemt Noorwegen het op tegen Engeland. Dat won met 2-3 van gastland Mexico. Na Canada is nu dus ook het tweede gastland uitgeschakeld in de 8e finales. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en een groot deurwaterskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Dat bevestigt het parket aan HLN. Uit eerder onderzoek bleek al dat de stad miljoenen euro's heeft opgehaald door extra kost aan te rekenen op verkeersboetes, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nu blijkt dat de politie en parket dat onderzoek afremmen. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert legt uit.
6: Er zijn verschillende brieven waarin de onderzoeksrechter zich op een bepaald moment echt boos maakt, want het duurt meer dan een jaar vooraleer hij antwoord krijgt. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen die weigert die vraag eigenlijk op te nemen. Die hebben zogezegd geen personeel daarvoor, die hebben de middelen er niet voor. De procureur mengt zich daar ook in van het parket. Die zegt dan, ja, eigenlijk is de schade hier zeer gering, dus waarom moeten wij daar mensen op inzetten?
3: In totaal zou de stad Mechelen meer dan 3 miljoen euro hebben verdiend door boetes te verhogen. In Kiev, in Oekraïne, zijn vannacht minstens 7 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. 24 anderen raakten ook gewond, dat melden lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev waren de aanvallen gericht op appartementsgebouwen. Oekraïne reageerde dan weer met aanval op verschillende energieinstallaties op het schiereiland de Krim. En de 51ste editie van Rock Werchter zit erop. De Britse rockband The Cure en de Duitse DJ Paul Kalkbrenner sloten het festival gisteravond af. De 51ste editie noteerde zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Voor de hulpdiensten was het ook rustiger dan vorig jaar. In totaal moesten ze 5.100 keer uitrukken. We krijgen een zonnige zomerdag, maximaal tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
7: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Loco in Acapulco van de hoge temperaturen in Mexico. En dus ook daar vermoedelijk oversterfte. Hè? Dat gaat niet anders kunnen. Een goedemorgen maandagochtend. We gaan festivalen.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Wacht eens, wat is dat ding?
6: Instappen.
5: Frameloze deuren. En dat scherm.
6: Gordel om.
5: Hoeveel pk heeft dit ding?
6: Genoeg.
5: En waar kan ik er een vinden?
7: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
8: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

Zo pakken ze de hazen en de konijnen. Hè? Blinded by the Light, de Manfred Mann's Earth Band. En ik moet dat nog altijd een keer zeggen tegen Jimmy Frey, dat ik hoorde dat een van zijn liedjes gebruikt werd in een pornofilm met de Italiaanse pornoster La Cicciolina. Dat is echt waar, hè? In een bepaald moment kwam duwen een beetje

Free. Jimmy Frey, duw een beetje. Er kan nog eentje bij. Het doet me ook denken aan de voormalige wielrenner Leif Hoste, die gepakt werd met 2,56 promil in zijn bloed. Dat komt ongeveer overeen met 16 pintjes. Dat is toch ook van dat principe, hè? Duwen een beetje, er kan nog eentje bij.

staan de meisjes klaar om met het volgende liedje mee te zingen. Dit is, nee, dit is niet voor de mannen, dit is typisch voor de vrouwen. Hè? The Weather Girls, zo met de mond open naar boven. Hè? It's Raining Men.

Donna Summer en ze vraagt het ook. Hè. Ze zegt, the state of independence. Wanneer gaan wij dat hier eindelijk eens uitroepen? Want anders gaan we het niet opgelost krijgen. Hè. Ja, nee, dat weet het kleinste kind volgens mij hoor. Goedemorgen. Tot en met woensdag vindt in Geetbeds aan de Hoge Straat hoog een kermis plaats. Daar ben ik niet gepasseerd dit weekend, maar in Nieuwerkerken was het ook kermis, zag ik. De botse autoken stonden daar en ze waren al open 's middags. Tof. Woensdag om 6:30 in Geetbeds vertrekt daar de dorpelingenkoers, want ik leid u af, hè. Dat mag ik niet doen, hè. Van vrijdag tot en met zondag organiseert VC Langdorp een mosselfeest in haar kantine. Met ook andere gerechten op het menu. Vrijdag is de keuken open van 17 tot 21 uur. En zaterdag is van 16 tot 21 uur. En zondag tussen 11:30 en 19 uur. Eten, hè, mosselen, hè. En zondag vanaf 7 uur vertrekt aan zaal De Kriekel in Tessenderlo Ham.

Een van de grote hits voor de suite, met volle bak zomer erin ook. Hè. Papa Rumba Rumba, hey Papa Joe. Zijn er mensen die kietelachtig zijn? Die moeten even de radio afzetten, want dat gaat te veel zijn voor u dan hoor. The Cousins en de Kikili Watch.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Een nieuwe of tweedehandswagen?
4: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaerts in Halen en Sint-Truiden, Mazda-verdeler.
4: In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaerts in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

B-Band op Radio Demerstad en Stille Willy uit de grote Willy-familie. Ja, wij hebben er daar ook een van, hè. Wij hebben niet de Stille Willy gepakt, wij hebben de articulerende Willy gepakt. De Stille was niet meer voorradig, hè. Soul Sister, 8 uur wordt het The Way to Your Heart.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: De Wereldvoetbalbond FIFA krijgt veel kritiek. Aanleiding is de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Follorin Balogun terug te draaien. Ze mag Balogun, ondanks een rode kaart, toch spelen tegen de Rode Duivels. Internationale media noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. De Belgische Voetbalbond reageert dan weer verbijsterd en bekijkt of ze stappen ondernemen. Al zal dat weinig effect hebben, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
4: Het is een zeer uitzonderlijke situatie. En het is natuurlijk een strijd die ze nu moeten voeren met de FIFA. Een miljardenorganisatie, zeg maar. Dus de kans lijkt mij zeer klein dat ze die zaak gaan winnen. En dat er plots zal beslist worden om de uitslag van deze wedstrijd te schrappen of die wedstrijd te herspelen. Dat kan ik mij echt niet voorstellen.
3: Opvallend, onze Belgische voetbalbond kreeg nog geen officiële motivatie van de FIFA. Rode duivel Thibaut Courtois reageerde verrast op de beslissing. Onze bondscoach Rudy Garcia spreekt dan weer van een 1 april grap.
5: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend le football en général, elle défend son éthique.
3: Om 2 uur vannacht spelen de Rode Duivels tegen de VS. Nog op het WK is nu ook het tweede gastland uitgeschakeld. Mexico verloor vannacht zijn 8e finale van Engeland met 2-3. Engeland speelde nogthans meer dan een half uur met 10, maar Mexico kon niet profiteren. Eerder werd ook al Canada uitgeschakeld door Marokko. Eerder gisteravond schakelde Noorwegen verrassend Brazilië uit. Noorwegen won met 2-1 en speelt in de kwartfinale tegen Engeland. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Dat bevestigt het parket aan HLN. Uit eerder onderzoek bleek al dat de stad miljoenen euro's heeft opgehaald door extra kosten aan te rekenen op verkeersboetes, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nu blijkt dat de politie en parket dat onderzoek ook afremmen. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert legt uit.
6: Er zijn verschillende brieven waarin de onderzoeksrechter zich op een bepaald moment echt boos maakt, want het duurt meer dan een jaar vooraleer hij antwoord krijgt. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen die weigert die vraag eigenlijk op te nemen. Die hebben zogezegd geen personeel daarvoor, die hebben de middelen er niet voor. De procureur mengt zich daar ook in van het parket. Die zegt dan, ja, eigenlijk is de schade hier zeer gering, dus waarom moeten wij daar mensen op inzetten?
3: In totaal zou de stad Mechelen meer dan 3 miljoen euro hebben verdiend door boetes te verhogen. In de Pyreneeën, in het zuiden van Frankrijk, is nu al meer dan 4600 hectare natuur in vlammen opgegaan door de zware natuurbrand. Die woedt al sinds vrijdag. Honderden brandweermannen proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat erg moeilijk. De brand is ook nog altijd niet onder controle. Zo'n 10.000 inwoners moeten geëvacueerd worden. En de 51ste editie van Rock Werchter zit erop. De Britse rockband The Cure en de Duitse DJ Paul Kalkbrenner sloten het festival gisteravond af. De 51ste editie noteerde zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Voor de hulpdiensten was het ook rustiger dan vorig jaar. In totaal moesten ze 5.100 keer uitrukken. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.

gevaarlijke madame, maar vrolijk, hè? Ma Baker van Boney M. Mensen die daar niet zo van houden van vrolijkheid, helaas, die zitten niet op de juiste plek.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
6: Te droog in de zomer, geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Weringen.
5: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Liedje staat niet in de top 100, niet eens in de top 1000 of top 10.000 van Vladimir Poetin. I am only shooting love. Nee, want zo zit hij niet in elkaar. Goedemorgen. Maandagochtend op Radio Demerstad en we staan voor een zomerse week. En laat ze zomaar verder doen. Dan zitten we onder Dock of the Bay, wat te fluiten, samen met Otis Redding. De Dock of the Bay van de Demer, ah, maar natuurlijk. Sitten.

Daar zat hij, te vlieren fluiten. Hè? Otis Redding, the Dog of the Bay. En onze volgende gast, George Baker, die zat daar ook regelmatig. Aan de Dog of the Bay, maar dan in Hoorn, in Nederland. Aan het IJsselmeer, waar hij vandaan komt. Maar er was wel ruzie met Anne. En hij wou het bijleggen, maar dat ging niet zo gemakkelijk. Oh dear Anne.

Het was heel duidelijk van wie hij was, hè. Gino. Gino was van Nelly, hè. Gino van Nelly, hè. En de Wild Horses. Radio Demerstad, ik neem je mee naar de 60s met them. En het is om mee te

Het land van Maas en Waal. Dat kende, maar kende ook het land van geiten en velpen. Daar was ik zaterdag. Zaterdag ben ik het tochtje gaan fietsen van de marathonsprinters uit Herk de Stad. En zo heb ik geleerd dat het bergop is in Kapelle. Dat er in Budingen een Halifax was neergestort lang geleden. En dat er een

die je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.

Zitten we op het juiste spoor? Ik weet het niet. We weten het dinsdagnacht, want dan moeten we voetballen tegen de Amerikanen. Trump heeft al gezegd dat de Amerikanen gaan spelen tegen de Hellhole Boys. Dat klopt ook wel min of meer, want het zijn de rode duivels, hè, de Hells Angels, de voetballende Hells Angels uit België. Ja, maar dat er maar oppast, hè. Dit zijn de Tramps op Demerstad. The night the lights went out in New York City.

Jooit, qua weer gaan we daar wel degelijk weer naartoe. Hè. Tegen volgend weekend weer echt zuidelijke temperaturen. En de Caribbean Disco Show op de radio, ja, dat past perfect. Hè. Dan zijn we goed bezig. Hè. Mensen die willen werken zijn ook goed bezig dadelijk na 9 uur. Want die blijven ongetwijfeld afgestemd op Radio Demerstad. Voor de Classics at Work met Dirk Smeets. Zij die graag wat meer festivallen, die bestaan ook. Die ontmoet ik morgen weer hier op Demerstad. Vanaf 7 uur. En zo blijft het leven mooi, wonderbaarlijk en wonderful, hè? Black, the wonderful life. Nog een fijne maandag. En dus tot morgen.

zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Demerstad.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De helft van het zorgpersoneel in ons land gaat vaak ziek werken. Komt door een te hoge werkdruk of door het personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de christelijke vakbond ACV in de Standaard. Michael van den Broeke.
4: Het zijn personeelstekorten die opgevangen worden door mensen die extra doen. Dat zorgt opnieuw voor bijkomende uitval, waardoor dat de mensen die overblijven opnieuw extra moeten gaan presteren. En zo krijg je eigenlijk een negatieve spiraal. Hè. Mensen voelen zich uitgeput, kunnen onvoldoende herstellen, gaan geregeld werken als ze ziek zijn.
3: 1 op de 3 maakt ook elke week overuren, per maand tot zelfs 40 uur extra. In de Pyreneeën, in het zuiden van Frankrijk, is nu al meer dan 4600 hectare natuur in vlammen opgegaan door de zware natuurbrand. Die woedt daar al sinds vrijdag. Honderden brandweermannen proberen het vuur daar te bestrijden, maar dat gaat erg moeilijk. De brand is ook nog altijd niet onder controle. Zo'n 10.000 inwoners moeten geëvacueerd worden. In Venezuela blijft het dodental na de zware aardbevingen van zo'n 2 weken geleden oplopen. Volgens de regering hebben die al zeker aan 3.342 mensen het leven gekost. Er vielen ook meer dan 16.700 gewonden. Tienduizenden mensen zijn nog steeds vermist. Waarschijnlijk loopt de dodental dus nog op. Het is nog niet duidelijk of de Amerikaanse aanvaller Valerian Balogun kan spelen tegen de Rode Duivels. Gisteren bleek dat de FIFA zijn schorsing had teruggedraaid en dat Balogun dus toch zou kunnen spelen. Maar de beroepscommissie van de FIFA wil dat nu extra onderzoeken. Wanneer die uitspraak er zal komen, is niet duidelijk. Chef voetbal bij HLN, Niels Poissonnier.
5: Wat vooral zeer schrijnend is, dat is dat elke avond voor de wedstrijd is er een soort presentatie door FIFA. En in de vorige 4 presentaties stond dat telkens bij een rode kaart of bij 2 gele kaarten ben je automatisch de volgende wedstrijd geschorst. Nu blijkt dat bij de presentatie voor de wedstrijd tegen Amerika dat die slide verdwenen is.
3: Opvallend, de Belgische Voetbalbond weet officieel nog van niets. Zij hebben nog geen motivering of scheidsrechtersrapport van de FIFA ontvangen. Gisteren reageerden ze via de media alvast verbijsterd op de beslissing. Nog op het WK is nu ook het tweede gastland uitgeschakeld. Mexico verloor vannacht zijn 8e finale van Engeland met 2-3. Engeland speelde nogthans meer dan een half uur met 10, maar Mexico kon niet profiteren. Eerder werd ook al Canada uitgeschakeld door Marokko. En ook gisteravond schakelde Noorwegen verrassend Brazilië uit. Noorwegen won met 2-1 en speelt in de kwartfinale tegen Engeland. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

What a night, oh what a night. De vrolijke Dolly Dots op een maandag voormiddag. Ja, de nacht is al lang voorbij en de ochtend is nu afgesloten. Ja, Rudy, het einde van het Festival van Vlaanderen. Het is 9 uur voorbij. Classics at work, tips, weeks, en ondertussen is ook de zomervakantie begonnen. En dat alleen al is een feest. Het is veel rustiger op de weg naar het werk. Het is ook veel rustiger op de werkvloer. En daarbovenop krijg je deze maand nog een aantal feestdagen dubbel betaald. Maar laten we eerst maar eens aan die week beginnen. Hè. Maandagochtend 6 juli. Een rustige werkvloer, hoorde ik zeggen. Een hele goede morgen. Maar of het zo rustig gaat zijn, ik denk niet dat het...

0: Abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen. Voor elke

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

Muziek uit Volendam, uit Nederland, in Limburg en Vlaams-Brabant. Via Radio Demerstad. Fijn dat je meeluistert in de wagen of thuis. Ja, dit zijn ze, de classics op de werkvloer. 60 jaar geleden opende de eerste lunchgarden in ons land de deuren. U weet ongetwijfeld nog de berichtgeving van een paar jaar geleden. Het water was toen veel te diep bij Carrefour en bij lunchgarden. Herschikking van de vestigingen en ook van de concepten. Mensen moesten afvloeien, maar ze kruipen nu wel terug uit het dal. En dat is bijzonder goed nieuws. Straks een van de verhalen op de werkvloer, hier tussen 9 en 11. En ondertussen muziek van Tom Robinson, James Brown en Victor Laszlo. Ansiedad.

0: See About Me. Zo klonk het in 1965. De zomerse sfeer op de werkvloer. De Supremes waren dat. Classics
1: at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: En ook in de zomer, in de vakantiemaanden, tijd voor verhalen over ondernemers en handelszaken uit onze regio.
1: De werkvloer.
0: 60 jaar geleden dus opende de eerste lunchgarden in ons land de deuren. En sinds lange tijd behaalt het bedrijf weer voor het eerst winst. Dankzij herstructureringen, nieuwe brasserieconcepten en een focus op betaalbare kwaliteit. En de keten is dus herrezen uit het faillissement. Met 42 vestigingen in ons land en nu met nieuwe plannen voor uitbreiding wil lunchgarden zich verder gaan ontwikkelen. Vooral in de winkelcentra. Er is een lunchgarden in Kuur bij Hasselt, in Webbekom bij Diest, in Korbeek-Loo bij Bierbeek en in Kraaijnem bij Brussel.
1: De werkvloer.
0: Klanghouse Agency, dat is een muziekstudio die opgericht is door Luc van Laar, Peter Lutz en Dietard Strunens. Toch drie bekende namen uit de muziekwereld. Luc, Peter en Dietard, die maken nu muziek voor marketing en voor evenementen, om daar de emoties te gaan versterken. Ja, ze creëren herkenbare audio die bij het publiek kippenvel moet bezorgen en een diepe emotionele connectie moet maken met het merk. Gericht op zowel kleine ondernemers als grote bedrijven. De audiostudio biedt het platform aan voor een langzame, serieuze aanpak voor effectieve merkbeleving.
1: De werkvloer. Classics at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.

0: klinkt de zomer van 2026 en daar worden wij vrolijk van. Straks een meezingmomentje, La Felicidad uit 1968. We hebben London Beat en dan deze terugblik naar de 80s. Lime and Your Love was dat.
1: Classics at Work
2: met Dirk Smeets.
0: Vanaf vandaag begint Plein op Wielen. Dat is het sport- en spel-evenement voor de kinderen. Begeleid door monitoren gaat dat door elke week op een andere plaats. En deze week is dat aan de Hemmekes in Zichem. Dat begint vandaag en dat duurt daar aan de Hemmekes tot vrijdag. Op maandag begint dat altijd in de namiddag om 1 uur. En de andere dagen is dat al vanaf 9 uur 's morgens. Dus Plein op Wielen, vanaf vandaag aan de Hemmekes in Zichem. Geef de kinderen maar wat zonnecrème mee, een zwembroekje, andere kledij misschien en een picknick voor deze middag. En dan gaan ze zich zeker kunnen amuseren. Met het zonnetje erbij, you bring on the sun.

0: beladding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, Van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

vitamine voor zij die dat nodig hebben. Een amazing momentje. La felicidad. En zo is de zomervakantie echt begonnen. Hè? De eerste volledige week. En dat is al een feest. Hè? Maar opvallend rustig is het op de werkvloer door de verloven van de collega's die met vakantie zijn. Een rustige werkvloer. Een hele goede morgen. Zometeen het nieuws van bij ons om 10 uur.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Je bent dit jaar opnieuw welkom voor de gezellige zomerkermis in Diest met extra leuke attracties voor jonge kinderen. De kermis opent op vrijdag 10 juli om 16 uur en duurt tot en met maandagavond 20 juli. De kermis in Diest vindt plaats in het centrum op en rond de Grote Markt en de Kaai. Wie deze zomer met de wagen naar de mijnmarkt trekt op het mijnterrein in Heusden-Zolder, houdt best rekening met een aangepaste parkeersituatie, want door werkzaamheden aan de schachtbok is een groot deel van het schachtplein tijdelijk ingenomen, waardoor de parking op de marktdagen enkel toegankelijk is voor mensen met een parkeerkaart voor personen met handicap. De tijdelijke maatregel geldt op 8 en 22 juli en op 12 en 26 augustus. Op die dagen wordt parking Schachtplein volledig voorbehouden voor bestuurders met geldige parkeerkaart voor personen met handicap. Zo wil de gemeente de doorgang aan de werf veilig en vlot houden zolang de werken aan de gang zijn. Bezoekers die met de wagen naar de mijnmarkt komen in Heusden-Zolder worden dus gevraagd hun wagen te parkeren op parking Brancardiershof. Van daaruit is het ook slechts een korte wandeling naar de markt zelf.
2: Bremerstad, wereldnieuws.
4: De helft van het zorgpersoneel in ons land gaat vaak ziek werken. Komt door een te hoge werkdruk of door het personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Vakbond ACV in de Standaard. Michael van den Broeke.
5: Het zijn personeelstekorten die opgevangen worden door mensen die extra doen. Dat zorgt opnieuw voor bijkomende uitval, waardoor dat de mensen die overblijven opnieuw extra moeten gaan presteren. En zo krijg je eigenlijk een negatieve spiraal. Hè. Mensen voelen zich uitgeput, kunnen onvoldoende herstellen, gaan geregeld werken als ze ziek zijn.
4: 1 op de 3 maakt ook elke week overuren, per maand tot zelfs 40 uur extra. In Venezuela blijft de dodentol na de zware aardbevingen van zo'n 2 weken geleden oplopen. Volgens de regering hebben die al zeker aan 3.342 mensen het leven gekost. Er vielen ook meer dan 16.700 gewonden. Tienduizenden mensen zijn ook nog steeds vermist. Waarschijnlijk loopt de dodentol dus nog op. En de Braziliaanse voetballer Neymar stopt waarschijnlijk bij de nationale ploeg. Dat heeft hij gezegd na de 8e finale tegen Noorwegen. Brazilië verloor die WK-wedstrijd met 2-1. Neymar scoorde wel nog de 2-1, maar dat doelpunt kwam dus te laat. Het was zijn 80ste doelpunt voor de nationale ploeg en het was ook zijn 130ste wedstrijd voor Brazilië. Neymar is 34 en was op dit WK ook geen basisspeler meer. Het is zonnig en droog. Deze namiddag stijgt de temperatuur tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot maximaal 33 graden.

2 jaar later scoorde hij zijn grote hit The Lady in Red. Chris de Burg was dat en High on Emotion. Terug welkom op de werkvloer. Classics at work, tips, weeks, ja, de zomervakantie is nu echt wel begonnen en dat alleen al is een feest. 60 jaar geleden opende Lunch Garden de allereerste vestiging in ons land. En ondertussen zijn ze herrezen uit het faillissement. Nieuwe verhalen op de werkvloer, nog tot 11 uur. Wijlen, Margriet Hermans.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
9: Radio Deemstad.
10: Jouw radio.
11: Tijdloos.
12: En verfrissend.

I'm Gonna Love You Too. Een hitje uit 1978 was dat van Blondie. Dat is vakantie, maar nu begin juli is het ook wel een beetje werken, hè? De belastingsbrief moet ingevuld worden. Ja, het begint stilaan tijd dat je er ook tijd gaat voor maken, hè, om die belastingsbrief in te vullen. Je hebt digitaal nog de tijd tot 15 juli. En niet alleen de kosten voor de kinderopvang, maar ook de giften en het pensioensparen. Het kan je flink wat geld besparen als je het allemaal correct invult. Tot 15 juli kan dat via TaxOnWeb. De classics op de werkvloer: George Harrison van de Beatles, Elvis Presley, en dit is Demis Roussos.

0: McCartney als deze George Harrison, als Ringo Starr en John Lennon. Ja, alle vier zijn ze het solopad opgegaan na de carrière bij de Beatles. En voor deze George Harrison zat er een hele grote hit in. In 1987, Got My Mind Set on You. Vanaf vrijdag tot maandag 20 juli staat de zomerkermis in Diest op de Grote Markt en aan de Kaai. De kermis gaat vrijdag open om 4 uur. En volgende zondag dan is er al vanaf 10 uur in de voormiddag in de Demerstraat in Hasselt een openluchtbeurs voor vinyl, cd's en muzikale ontdekkingen. Dat is de hele zondag lang van 10 uur in de voormiddag tot 1 uur of 5 in de vooravond. Alle activiteiten in deze vakantieperiode vind je op onze website www.radiodemerstad.be en dan rechtsbovenaan doorklikken op agenda. Dit is Dana. We gaan terug naar 1977.
1: I love her.

0: op het einde van de 90's wisten ze toch nog een hitje te pakken. The Corrs en Radio. Welkom bij Demerstad op de werkvloer tussen 9 en 11. In 1995 begon het sprookje voor de Nederlandse zanger Guus Meeuwis. Vorig jaar in december stond hij voor het eerste keer in Vlaanderen in een hele grote hal, namelijk de AFAS-dome in Antwerpen. Hij maakte een hele mooie ode aan zijn eigen provincie Brabant in Nederland. In Brabant brandt nog altijd licht, maar heeft daar tranen gelachen en tevreden het licht uitgedaan. Maar dit is het verhaaltje van zijn allereerste uitstap met zijn vriendin. Hij maakte er dit liedje van.
1: Je vraagt

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Later wist hij nog een job te vinden als zanger bij London Beat, Jimmy Helms. In het beginperiode scoorde hij dit mooie liedje, Gonna Make You an Offer That You Can Refuse. Een aperitiefje dan misschien, Kurt? Daar kunnen we niet nee op zeggen, hè? 60 jaar geleden opende de eerste lunchgarden in ons land de deuren. Daar hebben we het deze morgen over gehad. Ze kruipen ondertussen terug uit het dal. En het begint stilaan tijd te worden om de belastingsbrief in te vullen. Nog tot aanstaande woensdag 15 juli heb je daarvoor de tijd. En dat via Tax on Web. En wel, geniet van dat aperitiefje, hè? Van dat aanbod dat wij jou geven. En dan maak er een hele fijne maandag van.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Zaterdag 11 en zondag 12 juli is de Demerbrug in Betekom het decor van het Big Jump Festival. Een gratis tweedaags familiefestival waar muziek, gezelligheid en natuur samensmelten. Bezoekers kunnen er dansen op maat van livebands en dj's, genieten van lokale drankjes, een veldkeuken, ijs en pannenkoeken en kinderanimatie. Nu, Big Jump is niet zomaar een feest, het is een krachtig signaal. Zondag 12 juli om 15 uur springen honderden deelnemers in de Demer. Een spectaculaire actie om overheden op te roepen, werk aan propere waterlopen en gezonde ecosystemen, aldus de organisatie. De grote vakantie is gestart en er zakken weer veel toeristen naar Limburg af. De sector telt voor de maand juli 12.500 overnachtingen meer dan in juli vorig jaar. De lichte groei is te verklaren door de nog hogere btw op toerisme in Nederland en de klimaatopwarming. Limburg is groen en koeler dan de klassiekers als Frankrijk of Spanje.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Hasselt zijn 6 minderjarigen opgepakt die een aanslag wilden plegen op hun school. Dat meldt het parket van Limburg. In een TikTok-groep dreigden de jongeren met onder meer een aanval met chemische stoffen en brandstichting. Je hoort Anna de Graan van het parket.
5: In die TikTok-groep werd ook gerefereerd naar schoolshootings, extremistische groeperingen. Dus dat werd onmiddellijk wel heel ernstig genomen. En op vraag van parket Limburg heeft politie LRA dan onmiddellijk de nodige onderzoeksdaden verricht om die leden, die op dat moment nog anoniem waren, van dat TikTok-account te identificeren.
4: Het is niet duidelijk hoe oud ze zijn. Het onderzoek gaat verder. De Belgische Voetbalbond wil dat de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun gehandhaafd blijft. Dat hebben ze in een uitgebreid standpunt laten weten aan de Wereldvoetbalbond FIFA. Intussen wacht de bond op een officieel antwoord van de FIFA. Die heeft iemand aangesteld om de hele zaak te onderzoeken. En bij de uittocht van Rock Werchter vannacht zijn 2 pendelbussen tegen elkaar gebotst. De chauffeur en enkele reizigers raakten licht gewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Verder verliep de uittocht zonder grote incidenten. Het is zonnig en droog. Deze namiddag stijgt de temperatuur tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot maximaal 33 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

EWF en dat waren ze met Fantasy. Goedemorgen allemaal, vandaag deze maandag 6 juli 2026, 187ste dag van het jaar. En ja hoor, het is weer tijd tussen 11 en 12 voor het programma Aperitief. Een gezellig aperitiefje met de beste classics. De Shirts komen eraan in dit uur, Beverly Craven en The King.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Op

Dat waren OMD, die Orchestral Maneuvers in the Dark bij Radio Demerstad. Daar luistert u naar. Goedemorgen allemaal, het programma Aperitief. Een aperitiefje erbij nemen, dat maakt het allemaal zoveel leuker. En luister naar de mooiste muziek, Beverly Craven bijvoorbeeld. Maar eerst nog eens met Promise Me.

je bent op dit ogenblik misschien wel aan het genieten van je vakantie. Wel veel plezier en blijf vooral ook meeluisteren natuurlijk ook tijdens je vakantie naar Radio Demerstad via de FM-frequenties, via DAB+, kan dat, via de app die je kan downloaden op je smartphone of gewoon via de World Wide Web. Mocht u in het buitenland zitten en zit u inderdaad te luisteren vanuit het buitenland van Radio Demerstad, laat eens weten waar je zit, dan kunnen we dat eens behandelen hier in dit programma Aperitief. Tot 12 uur nog met onder meer Peaches en Herb, zo dadelijk met We've Got Love. Hier is dit hier van Clouseau.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

niet wat te doen de komende dagen wel. Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli ben je aan de Hemmekes in Zichem. Meer dan welkom voor Plein op Wielen. En dat is met sport en spel.

0: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

Baby Ain't Your Baby Anymore Without You, dat daarvan van Harry Nilsson. Dit was het programma Aperitief vandaag op deze maandag de 6e. Tot morgen allemaal, dan doen wij het opnieuw tussen 11 en 12. Ik laat u met onder meer de Nederlandse Spago. En deze

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Hasselt zijn 6 minderjarigen opgepakt die een aanslag wilden plegen op hun school. Dat meldt het parket van Limburg. In een TikTok-groep dreigden de jongeren onder meer met een aanval met chemische stoffen en brandstichting. Je hoort Anna de Graan van het parket.
4: In die TikTok-groep werd ook gerefereerd naar schoolshootings, extremistische groeperingen. Dus dat werd onmiddellijk wel heel ernstig genomen. En op vraag van parket Limburg heeft politie LRA dan onmiddellijk de nodige onderzoeksdaden verricht om die leden, die op dat moment nog anoniem waren, van dat TikTok-account te identificeren.
3: Het is niet duidelijk hoe oud ze zijn. Het onderzoek gaat verder. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en hij hen inzette voor privéprojecten. Het arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels ontkent alle beschuldigingen. De Belgische Voetbalbond wil dat de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun gehandhaafd blijft. Dat hebben ze in een uitgebreid standpunt laten weten aan de Wereldvoetbalbond FIFA. Intussen wacht de bond op een officieel antwoord van de FIFA. Die heeft iemand aangesteld om de hele zaak te onderzoeken. Sport. Over zo'n 20 minuten begint de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer, met onderweg 4 beklimmingen. Na 2 dagen koers in Spanje komt de Tour nu ook eindelijk aan in Frankrijk. Al houden ze daar ook rekening met de bosbranden. Wielerjournalist Stijn Vlaming.
5: De etappe zal vanaf de Franse grens zonder publiek zijn. Dus ook niet de publiciteitscaravaan. Is nog niet heel vaak gebeurd in covid-periode wel. Maar daarbuiten is dit echt wel heel uitzonderlijk. Het heeft er natuurlijk alles mee te maken dat de focus van de hulpdiensten, van de brandweer, van de politie ligt bij die bosbranden.
3: Het wordt waarschijnlijk een etappe voor de vluchters. De aankomst is voorzien rond 5:30. En in Werchter is de uittocht bezig na Rockwerchter. Op de festivalcamping is het inpakken en tenten afbreken. En voor sommigen is dat met kleine oogjes.
6: Goedemorgen. Ik denk dat deze wel echt de eerste dag van mijn leven gaat zijn.
7: Als ik dat zo zie, wil ik dat gewoon allemaal hier laten. Maar dat mag niet.
6: Ik moet dat allemaal gaan inpakken.
8: En dit is wat het enige wat gaat gebeuren voor de rest van de dag. Ga ik veel slapen, dus... Goeie begin van de vakantie.
9: Ik heb lezen als de pils ben. Maar ja, het zal goedkoop. Het was het waard.
3: In totaal lokte de 51ste editie zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.

0: The Emotions and Best of My Love. Onze muzikale liefde, die krijgt u van u tot 2 uur. Het is maandag. Een wijs man zei ooit tegen mij: niets blijft duren. En wat het weekend betreft heeft hij dan gelijk. Het voetbalavontuur van ons land en de zomer daarentegen, die blijven nog een beetje bij ons.
1: Van 12 tot 2.
2: Goedemiddag met Patrick van Laar.
0: Als u aanschuift, smakelijk eten. We gaan fluitend te beginnen en dat doen we samen met The Seekers. Hey.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijten, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
3: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Het was een grote hit in 1988, deze van Jazz. And the only way is up. Vooruit met de geiten, met andere woorden. Dat is een uitdrukking dan uit de Demervallei. Hè? Goedemiddag overigens voor zij die nu pas instemmen. Hebt u ook een zwaar weekend achter de rug? Dan is het tijd om wat rust op de radio te brengen. En die brengen wij niet alleen. We krijgen hulp van Cresip. If this is true.

David Ball, oftewel Soft Cell, een duo dat vooral bekend werd door de hit, de remake van Tainted Love. Een nummer dat hen in de hitparade en in de geschiedenisboeken bracht. En dit was een van de opvolgers ervan, Torch. Daarvoor nog een andere legendarische meneer, het vleesbrood, oftewel Meatloaf, en Paradise by the Dashboard Light. Mama's Jasje, die hebben in 92 ons laten weten dat er geen verhaal was.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Checking Stevens en This Old House. Dat zou u al bijna kunnen zeggen van Demerstad, want we zitten al zoveel jaren in de ether. Vandaag, 6 juli, vindt in de Senderlo de Prima Gas Classic plaats. Met start en aankomst aan Sportpark De Voordijker. De kidsrun voor 4 tot 12-jarigen start om 19 uur. De deelnemers aan de jogging over 4 kilometer beginnen eraan om 19:30. En de Classic over 10 kilometer gaat van start om 20 uur.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

Ze was niet zo groot als de Tina Charles. En het was een nummer op haar lijf geschreven, als het ware. Dance, little lady. We sluiten dit eerste uur van de middag op deze maandag af met een nummer uit Italië. Van Toto Cotugno. Insieme. Tot na...

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Europese voetbalconfederatie UEFA reageert woedend op de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. Volgens de UEFA heeft de FIFA een rode lijn overschreden. Dat zegt het in een statement. De UEFA spreekt over een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Ook onze buitenlandminister Maxime Prévot roept de FIFA op om de beslissing terug te draaien en Balogun opnieuw te schorsen. Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter noemt de situatie dan weer verontrustend. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun terug te draaien, waardoor Balogun vannacht tegen de Rode Duivels kan spelen. Het Arbeidsauditorraad van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en hij hen inzette voor privéprojecten. Het Arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels ontkent zelf alle beschuldigingen. Vlaams minister van Energie Melissa de Prateren wil dat meer mensen een warmtepomp installeren. Zo kan je je huis verwarmen en afkoelen. En het verbetert ook de EPC-score van je woning. In totaal bevat het plan zo'n 25 punten. Je hoort de Prateren.
4: Je hebt relatief goedkope warmtepompen. De lucht-lucht warmtepomp, de airco, zoals veel mensen hem installeren. Maar je hebt ook heel dure types. We zorgen ervoor dat daar een premie voor voorhanden is voor iedereen, eender welk inkomen je hebt. Maar dat zal voor veel mensen nog altijd niet volstaan, want het is toch wel een grote investering. En daarom voorzien we ook leningen, renteloze leningen of leningen met een serieuze rentekorting om dan toch die investering te kunnen doen.
3: Verder kunnen mensen ook hulp krijgen bij het vinden van een installateur of in hun keuze voor het juiste type warmtepomp. Sport. Zo net zijn de renners begonnen aan de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer. Met onderweg ook vier beklimmingen en mogelijk temperaturen tot 40 graden onderweg. Je hoort Remco Evenepoel.
5: Het is sowieso pittig de hitte, maar ik denk als je op de fiets bent, heb je ook iets meer wind. Dus voel je het misschien iets minder dan dat je stilstaat in de vlakke zon. Maar ik denk dat bijna iedereen er zo goed mogelijk op voorbereid is. En vandaag zal het lange etappe worden. Bijna 200 kilometer, veel hoogtemeters. Constant licht oplopend, dus het zal geen snelle etappe worden zoals gisteren, denk ik. En voor de rest afwachten wat de start zegt. En dan de finale een beetje aanpassen aan de hand van of er een vlucht weg blijft of niet.
3: Het wordt waarschijnlijk een etappe voor de vluchters. De aankomst is voorzien rond 5:30. En in Werchter is de uittocht bezig na Rockwerchter. Op de festivalcamping is het inpakken en tenten afbreken. En voor sommigen is dat met kleine oogjes.
6: Goedemorgen. Ik denk dat deze wel echt de eerste bij familie gaat zijn. Als ik dat zo zie, wil ik gewoon allemaal hier laten. Maar dat mag niet. Ik moet allemaal gaan inpakken.
7: En dit is het enige wat gaat gebeuren. Voor de rest moet ik gewoon slapen. Dus goed begin van de vakantie.
8: Ik heb lezen als het pils ben. Maar ja, het zal goedkoop. Het was het waard.
3: In totaal lokte de 51ste editie zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: nu één groep is waarvan je alle hits aan elkaar kan rijgen en dan maar kijken naar de duur van de plaat, dan is het toch wel ABBA zeker. De ABBA mix, oftewel de Stars on 45, die alle hits van deze Zweedse groep nog eens aan elkaar hebben gezet. Ze deden dat in 1981, in een periode dat ze dat met menig andere groepen ook wel deden. Een goede middag overigens.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.

0: eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com. Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Typische sound van Casey and the Sunshine Band, vooral in de 70s geliefd. Keep it coming, love. Het weekend is nog maar pas voorbij en we kijken alweer vooruit, want in deze zomermaanden is het ook erg druk wat de festiviteiten in de Demervallei betreft. Zondag aanstaande 12 juli tussen 7 en 15 uur kan je vanuit Museum 44 in Meinsel-Kiezigem op pad voor 6, 11 of 16 kilometer langs de historische plaatsen van de razzias van 1 en 11 augustus 1944. Yo.

0: laatste bezoekers van Rock Werchter het veld verlaten, hebben wij nog eens teruggedacht aan de dubbele festivalperiode van Rock Torhout Werchter. Zij waren er ook bij in 1982, Simple Minds. Vandaar dat we ze er vandaag ook nog eens tussen hadden. Dat was de Glittering Prize. En de volgende die komt uit Engeland, The Brotherhood of Man.
1: Yeah,

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder 1 dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de

0: Robert Plant en de Communards aan het eind van de maandagaflevering van de middag. Met John Denver en Thank God and the Country Boys sluiten we af. Applaus voor onszelf. Tot morgenmiddag.
1: Van Laat is klaar.
2: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. Thoroughly to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Nieuwe fluohesjes en fietshelmen zorgen ervoor dat de leerlingen van Vrije Basisschool Rodenberg-Aarschot wat vaker met de fiets op uitstap kunnen. Het materiaal ter waarde van €10.000 is aan de school geschonken door Rotary Club Demervallei. Niet alleen de basisschool van Oud-Rodenberg, maar alle 13 scholen van de katholieke koepel Arcadia kunnen gebruik maken van het materiaal. Op die manier is iedereen goed zichtbaar in het verkeer. Wie door Limburg fietst of wandelt, kan voortaan niet alleen genieten van natuur en erfgoed, maar ook van meer dan 100 kunstwerken in de openbare ruimte. De Hasselse kunstenorganisatie Saga VZW lanceert een nieuwe gratis app die 111 street art werken verspreid over de provincie Limburg bundelt in één digitale gids. Daarmee wil de organisatie Limburg profileren als een openluchtmuseum dat je al fietsend of wandelend kunt ontdekken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De Europese voetbalconfederatie UEFA reageert woedend op de zaak rond de Amerikaanse voetballer Balogun. Volgens de UEFA is er een rode lijn overschreden. Het spreekt dan ook over een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Sportjournalist Jarno Berto.
5: Die springen gewoon mee op de morele kar op dit moment, maar het is een beetje de dood van het voetbal, hè. Als ik even uit mijn rol mag vallen en even supporter van de Rode Duivels mag zijn, ik vrees niet Balogun vannacht, hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen.
4: Ook onze buitenlandminister Maxime Prévot roept de FIFA op om de beslissing terug te draaien en Balogun opnieuw te schorsen. Vlaams minister van Energie Melissa de Prater wil dat meer mensen een warmtepomp installeren. Zo kan je je huis verwarmen en afkoelen. En het verbetert ook de EPC-score van je woning. In totaal bevat het plan zo'n 25 punten. Je hoort de Prater.
6: Je hebt relatief goedkope warmtepompen. De lucht-lucht warmtepomp, de airco, zoals veel mensen hem installeren. Maar je hebt ook heel dure types. We zorgen ervoor dat daar een premie voor voorhanden is voor iedereen, eender welk inkomen je hebt. Maar dat zal voor veel mensen nog altijd niet volstaan, want het is toch wel een grote investering. En daarom voorzien we ook leningen, renteloze leningen of leningen met een serieuze rentekorting om dan toch die investering te kunnen doen.
4: Verder kunnen mensen ook hulp krijgen bij het vinden van een installateur of in een keuze voor het juiste type warmtepomp. En de Canadese zwemster Summer McIntosh heeft opnieuw een wereldrecord verbroken. Deze keer op de 200 meter vlinderslag. Op de nationale kampioenschappen in Montreal zwom ze naar een tijd van 2 minuten, 1 seconde en 65 honderdste. Dat is 16 honderdste beter dan het vorige record. Dat dateerde al van 2009. McIntosh is nog maar 19 jaar. Het is al haar 4e wereldrecord. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
7: En wat nu?

0: Een hele goede middag allemaal. We zijn de 6e juli vandaag. Het is volop vakantie. Het is volop zomerweer buiten. En dat geeft mij hetzelfde gevoel als wat Belinda Carlisle hier kwam bezingen. Heaven is a place on earth. En dan zijn er ook nog de classic hits bij Radio Demerstad. Zo net al in de middag met Patrick van Laar. En vanaf nu ook in een nieuwe siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Fijn dat je erbij bent allemaal. We hebben straks de feiten van de dag. We kijken ook eens uitgebreid naar het weerbericht. En uiteraard, zoals ik zei, de classic hit. Zoals deze van de OJ's. En daar kunnen we ons in vinden. I love music.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenborgstraat 30, Alke.
5: Voor elke

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.

0: Werk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens en Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Radio Devenstad. Devenstad.
4: Ja, radio.
5: Tijdloos.
6: En verfrissend.

0: was Wang Chung en Everybody Have Fun Tonight. Ja, ja, dat zou wel eens kunnen gebeuren vannacht in ons Belgenlandje. Dat gaan we waarschijnlijk wel horen, ook wanneer de Rode Duivels alweer gaan winnen. Enfin, daar gaan we toch vanuit. En nu de feiten van de dag. Jan de Groot. Hoewel het in ons landje vaak gewoon Belgisch zomerweer is, toen was dat op 6 juli 1952 toch een beetje anders. Het was toen de warmste julidag ooit in Ukkel gemeten. Op die 6e juli werd het toen 37,1 graden. Ja, daar gaan we vandaag niet aankomen. En de zwaarste industriële ramp in de Belgische geschiedenis, die vond plaats op 6 juli 2004. Een ondergrondse hoge druk gasleiding ontplofte toen in de industriezone van Gellingen. En dat leidde tot een enorme vuurzee. Daarbij kwamen 24 mensen om het leven. Vooral brandweerlieden, arbeiders en politieagenten. En er raakten ook nog meer dan 130 mensen zwaar gewond. En twee bekende namen, John Lennon en Paul McCartney, die ontmoeten elkaar voor de eerste keer op een tuinfeest van een school in Woolton, dat is nabij Liverpool. En die eerste ontmoeting die vond plaats op 6 juli 1957. De rest is gekend.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En nu Britney Spears, ja, het gaat allemaal goed komen. Born to make you happy.

0: De T-set, een plaatje uit 1969, dat was Mabel Ami. En daarvoor nog eens die bekende Rivers of Babylon van Boney M.
1: Het weerbericht.
0: Ja, het is makkelijk hoor, het weerbericht tegenwoordig. Wat hoge stapelwolken, maar voor de rest zonnig weer en warm. Het wordt 30 graden vandaag. Morgen hetzelfde. Woensdag meer zon en dan wordt het 31 graden. Donderdag 33 graden en het blijft maar duren. Vanaf vrijdag tot en met het weekend nog altijd mooi zomerweer en temperaturen boven de 30 graden.
1: Jan de Groot, Radio
0: Ja, het is zomervakantie, het is zomerweer, wat willen we nog meer? Misschien duurt het nog een beetje langer dan de rest van de week. Nu Elton John en zijn Candle in the Wind.
2: Goodbye.

0: nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel

0: Stan Ridgway uit de jaren 80 met Camouflage. En daarvoor een beetje jaloerse Patricia Pai. Zo van, who is that lady with my man?
1: Siesta. Jan de Groot.
0: Aanstaande vrijdag om 7 uur organiseert de Landelijke Gilde in Zaal Mardijk in Wersbeek een Spaanse avond met tal van gerechten en drankjes. En zaterdag dan vindt in het centrum van Aarschot een reuze rommelmarkt plaats. Die wordt ook gekoppeld aan een braderie. En de toegang is er gratis zaterdag de hele dag eigenlijk. Vanaf 8 uur 's morgens tot 6 uur. En in Waanrode kan je vanaan de Torendraaier elke woensdag de fiets op. Samen met Ferm. Ze vertrekken om 7 uur elke woensdag deze zomer. Tot en met 20 augustus. En ze zouden graag hebben dat je meedoet. Met andere woorden, say you will. Dat zijn ook de woorden van Forringer.

Roomba Tres en Roombmania uit 1981. En daarvoor Bill Withers, ja, die zat een beetje opgesloten. Ziet het zonnetje echt niet meer schijnen, maar heeft daar een goede reden voor. Ain't no sunshine when she's gone. En wij schuiven ook een beetje op, zijn er ook even mee weg. Ik maak hier plaats voor de mensen van het nieuws. Die zijn er om 3 uur met een update. Dit is nog Terrence Trent.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Aarschot is een kindvriendelijke stad die het kind centraal zet en investeert in kinderen en jongeren. Met het nieuwe Vlaamse decreet buitenschoolse opvang en activiteiten BOA heeft Aarschot nu ook de regierol in handen voor de organisatie van kinderopvang. Als stad trekken ze volop de kaart van kwaliteits kinderopvang en men investeert in kwaliteitsvol vakantieaanbod, kwaliteitsvolle opvang op alle scholen met deskundig personeel en aandacht voor inclusie. Op alle opvangplekken of aan Aarschotse basisscholen en in Aarschotse basisscholen blijft het aanbod behouden. Het wordt zelfs uitgebreid met VWS, de springplank. Ferm Kinderopvang blijft ook de komende 6 jaar de partner voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang in Aarschot. Het waterpeil in de Demer staat opvallend laag. Op veel plaatsen is de rivier zelfs gewoon stapvoets doorwaadbaar. De Demer is een typische regenrivier. Er waren de voorbije weken wel een paar hevige onweersbuien, maar aanhoudende regen die de Demer over langere tijd kan voeden hebben we niet meer gehad. Het provinciebestuur van Limburg heeft inmiddels een oppompverbod uitgevaardigd voor de Maas, Demer en Netebekken. Ze geven meteen mee dat ook niet-landbouwers spaarzaam moeten zijn met drinkwater. Volgens gouverneur Landmeters is er momenteel nog geen probleem met het drinkwater. Het onttrekkingsverbod in het Demerbekken geldt ook voor het stroomgebied van de Zwarte Beek, de Grote Beek, de Demer stroom opwaarts van de Rentfortstraat in Bilze en de stroomgebieden van de Molenbeek. De Sint-Sindria en de Melsterbeek stroom opwaarts van de samenvloeiing van Molenbeek en Melsterbeek. Het zou best kunnen dat Vlaams-Brabant, Scherpenheuvel, Zichem en Diest binnenkort volgt met dat oppompverbod.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem. De christelijke vakbond ACV heeft een stakingsaanzegging ingediend bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. Aanleiding is het ontslag van een vrouw, net omdat ze bij de vakbond ging. Jolinde de Vieuw van het ACV.
5: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding. Maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt, de infrastructuur die niet in orde is.
4: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagiers dan zou zijn. In Hoogstraten in de Antwerpse Kempen is een vrouw van 86 omgekomen bij een woningbrand. Ze woonde daar alleen. Het was een thuisverpleegster die haar vond. Volgens de brandweer ontstond de brand wellicht in de slaapkamer. Het parket onderzoekt nog hoe dat kon gebeuren. Er is een 15e verdachte aangeklaagd voor de dodelijke brand tijdens nieuwjaarsnacht in een skibar in Crans-Montana in Zwitserland. Het gaat om een plaatselijke politicus die ook een tijdje voorzitter was van de brandweercommissie. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor dood door schuld. Bij de brand kwamen 41 mensen om, meer dan 100 anderen raakten gewond. En dan nog leuk babynieuws, want Hanne van K3 verwacht een tweede kindje. Dat maakte ze zelf bekend op Instagram. Studio 100 moet dus opnieuw vervanging zoeken, want op dit moment is ook Marten in verwachting. Ex-K3'tje Klaasje Meijer vervangt haar. Wie Hanne zal vervangen, weten we nog niet. De rest van de dag zonnig en warm tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag. En daarna blijft het zonnig en wordt het nog wat warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Een top 10 hit bij ons in 1982, dat was John Anderson. Een nummer wat eigenlijk wel flopte in zijn eigen thuisland, het Verenigd Koninkrijk. Maar zowel bij ons in België als in Nederland toch een flinke top 10 hit. Dat was Surrender.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: En met straks ook een opmerkelijk nieuwsfeit. We gaan zoals elke dag straks ook even koffiepauze houden. Maar vooral ook muziek draaien. Belle Époque komt eraan met Miss Broadway. We're gonna get a job.

0: Wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
5: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

0: Donna Summer met Bad Girls, een nummer van haar gelijknamig album wat ze maakte in 1979. En dat zou ook het best verkochte album ooit worden voor Donna Summer. Trouwens, een jaar later, in 1980, kreeg ze nog een Grammy Award voor Album van het Jaar.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Het afgelopen weekend zijn er 6 mysterieuze metalen bollen aangespoeld op een strand in het noorden van Australië. De Australische ruimtevaartorganisatie ESA vermoedt dat het gaat om onderdelen van een buitenlandse raket, mogelijk druktanks die tijdens een lancering werden afgestoten. De opvallende vondst zorgde wel voor heel wat onrust in de kustgemeenschap Forest Beach, dat is in Queensland in Australië. De ruimtevaartorganisatie gaat nu onderzoeken van welke raket de onderdelen mogelijk afkomstig zouden kunnen zijn.
2: Siesta! Jan de Groot!
0: En nu Mary Osmond, en dit lijkt me een goed alternatief, Paper Roses.

0: Steve Winwood. En ondertussen zou die wel moeten aangekomen zijn met zijn Night Train. En daarvoor die Easy Beat op een maandagmiddag. Maar nu al Friday on my mind.
1: Tijd voor koffie.
0: Ja, misschien dat een kopje koffie wel kan helpen om deze maandag een beetje te verwerken, zeg maar. Ik hoop dat u ook even pauze kan nemen. Geniet ervan en ook van de drie volgende plaatjes. We beginnen met Pino D'Angio.
2: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi

Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. De hele week ben je nog welkom aan de Hemmekes in Zichem voor Plein op Wielen met sport- en spelmateriaal. En dat wordt daar allemaal begeleid door monitoren. Je kan er elke dag terecht tot en met vrijdag van 9 tot 5. En aanstaande zondag vertrekt aan de zomerbar Averbode Bos en Heide een begeleide vroege vogelwandeling. De deelname is gratis en je kan kiezen om te vertrekken om 6 uur of om 8 uur.

0: V&D in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij V&D in Halen.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke.

0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

heerlijke. The Temptations en Papa Was a Rolling Stone. En daarvoor Maggie McNeil met Terug naar de kust. Naar de kust ga ik niet trekken, maar wel terug naar huis zometeen. En Gunter Schepers die neemt het over. De spits is er zometeen na 4 uur. En we gaan deze siesta afsluiten met Vanessa Paradis en Be My Baby.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De historische kerkhofmuur rond de Sint-Pieterskerk in Langdorp krijgt een grondige opknapbeurt. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weits maakt daarvoor €187.500 vrij. De eeuwenoude muur verkeert op verschillende plaatsen in slechte staat. We laten dit lokale erfgoed niet instorten, aldus Weits. Met de Vlaamse steun worden de funderingen versterkt en wordt het bakstenen metselwerk hersteld. Waarvoor die werken gegraven moet worden, zal meteen ook archeologisch onderzoek gebeuren. Totale kostprijs van de restauratie is geraamd op €375.500, waarvan Vlaanderen ongeveer de helft voor zijn rekening neemt. De overige kosten worden gedragen door de kerkfabriek. De directie en vertegenwoordigers van de werknemers bij Vatana in Paal kondigden aan dat de bekende sport- en speelgoedretailer de twee winkels in Paal en Pelt sluit. De sluiting is gepland voor begin 2027. Bij Vatana werken zo'n 40 personeelsleden. Midden mei kondigde het bedrijf al aan dat een grondige herstructurering zich opdrong door de dalende verkoopcijfers en stijgende werkingskosten. Maar het werd al snel een sluiting. Door de sluiting verliezen 40 werknemers hun job. De procedure voor collectief ontslag is opgestart. De werknemers komen in een traject voor outplacement terecht en dat moet hen toelaten om sneller naar een nieuwe job te kunnen evolueren. Vatana is het slachtoffer, zegt men, van de moordende concurrentie van de online-industrie. De retailer zette volop in op persoonlijke service en vergat om een online kanaal uit te bouwen. Eerder dit jaar liet de directie al verstaan dat een sluiting of herstructurering onvermijdelijk waren. Het is dus een sluiting geworden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. De christelijke vakbond ACV diende een stakingsaanzegging in uit protest tegen het ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging. Jolinde de Vieuw van het ACV.
5: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Hè. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding. Maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
4: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagier dan zou zijn. In het centrum van Leuven is een man van 49 neergestoken nadat hij afgelopen nacht ruzie kreeg met een andere man. Die haalde plots een mes boven. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De dader is nog niet opgepakt. Politie en parket onderzoeken de zaak nog. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Dat meldt het Libanese staatspersagentschap. Volgens hen gaat het om burgers. De 4 zaten samen in een auto toen ze geraakt werden door een drone. Het Israëlische leger blijft aanvallen uitvoeren op de pro-Iraanse beweging Hezbollah, ondanks een wapenstilstand. En Elise Mertens staat in de kwartfinales op Wimbledon. Ze klopte de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Boskova staat iets hoger op de wereldranglijst. Het is de eerste keer dat Elise Mertens zo ver geraakt in het enkelspel op Wimbledon. De rest van de dag is het zonnig en warm tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag. En daarna blijft het zonnig en wordt het nog wat warmer.

0: Zo zomers die Into the Groove van Madonna. Ze maakte het nummer in der tijd voor haar film Desperately Seeking Susan. En er was eigenlijk nooit een echte videoclip voor dit liedje. Ze hebben gewoon een aantal fragmenten uit de film gebruikt als videoclip. Een aantal dansscènes, dat is ook recycleren en vooral zeer goedkoop natuurlijk. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spits.
0: Een verse week de spits elke dag tot 6 uur hier op de radio met onder meer deze leuke plaat. Vicky Sue Robinson

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.

0: Ja, we hadden dus echte ambiance, feestmuziek uit de jaren 70. Karen Young met Hotshot. Zometeen Belgische muziek van Soul Sister naar White Set Fred.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
0: De zomer is hier.
4: Zomerradio.
0: En dat hoor je.
5: De zon en de muziek.
0: Radio Demerstad.

vragen ons dat dan wel eens af. Wat wil dat eigenlijk zeggen, die Calo La Vita? Het was een Engelsman die Frans probeerde te zingen. Raymond Froggatt, dat is zijn naam. In 1968 had hij een hit met Calo La Vita. En dat is eigenlijk gewoon compleet verzonnen. Dat bestaat niet. Dat is geen Frans. Die Calo La Vita, dit is wel Nederlands. Vlaams, van de bovenste beste plank. Gebracht door Bart Herman.

Wij hebben niet liever het zonnetje en a blue sky vandaar. Hallo, bij ons op de radio. We duiken de jaren 80 in, nu 1983. Dit zijn de Bananarama meisjes.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrokken.

0: Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw ellendriksters met verstand van zaken.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Geweldige muziek van de band Swing Out Sister. De groep zelf die bestaat helaas niet meer, maar we hebben wel alle grote hits, zoals die Breakout die je net kon horen. Er is er hier ene echt goed gezind en dat is James Lloyd. Hey!

is een echt klassiekertje, hè, van Kate Bush, die Babushka, bijna 5 uur. Onze nieuwsredactie is er zometeen met een verse update na Ultimate Chaos en uit Nederland de groep Pussycat.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Amerikaans president Trump heeft FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham. Dat heeft hij daarnet zelf toegegeven op een persconferentie.
4: When they take your best player or just about, they have some great players and they say you can't play. That's very unfair. You know, it's one thing to penalize somebody for the game. But how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
3: Bellingham kreeg rood in de vorige WK-wedstrijd tegen Bosnië en was daardoor automatisch geschorst tegen onze Rode Duivels komende nacht. Maar de FIFA schrapte die schorsing gisteren plots tot onbegrip van de hele voetbalwereld. Sportjournalist Jarno Berto.
5: Het is een beetje de dood van het voetbal. Hè. Het is de spelregels veranderen terwijl het spelletje nog aan de gang is. Ik vrees niet Bellingham vannacht. Hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen van scheidsrechters.
3: De FIFA liet de Belgische Voetbalbond ook al weten dat het een beroep tegen die beslissing sowieso onontvankelijk zal verklaren. De KBVB zegt dat het om uitleg vroeg, maar die nog altijd niet kreeg. En die uitleg is wel nodig om geldig een beroep te kunnen aantekenen. Bellingham speelt komende nacht dus wellicht gewoon mee tegen de Duivels voor een plek in de kwartfinales op het WK. Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. De christelijke vakbond ACV diende een stakingsaanzegging in uit protest tegen het ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging. Jolinde de Vieux van het ACV.
6: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Hè. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding. Maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
3: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagiers dan zou zijn. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om te helpen om de zware bosbranden geblust te krijgen. Beide landen hadden daar zelf om gevraagd. Het gaat in totaal om 7 blusvliegtuigen, 4 voor Frankrijk en 3 voor Portugal. Intussen is in Frankrijk een man opgepakt omdat hij mogelijk 9 branden heeft aangestoken. En Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2-6-4. Boskova staat iets hoger op de wereldranglijst. Het is eindelijk gelukt, zegt Mertens.
7: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
3: In het dubbelspel is Mertens wel uitgeschakeld. Dat toernooi won ze vorig jaar nog in Londen. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer. Woensdag 31 graden. Vanaf donderdag tot 33 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Vandaag op 6 juli vieren we een zeer speciale dag, want het is, hou je vast, wereldgebraden kipdag vandaag, echt waar. Zo lekker, met appelspijs en kroketten als het even kan.
1: Met Gunter door de spit.
0: Tot 6 uur, ik krijg hier echt waar het water in de mond. Kip.

0: Abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijten, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Dat moet ergens rond 1974 geweest zijn. Toen hebben ze dat nummer gemaakt. Die van Matt, Les Gray en de rest van de groep met The Cat Crapped In. We terug zelfs nog oudere muziek draaien. Voor dit nummer moeten we terug naar een Motown-klassieker uit het einde van de jaren 60. Diana Ross en The Supremes. Through the

Rotje jaren 60, daaruit met de Spencer Davis Group en Diana Ross hebben we ook gedraaid. 81 jaar is ze ondertussen. En ze komt eind deze maand naar België, naar de Lokerse Feesten. Daar staat ze op donderdag 31 juli op het podium. Het spijtige is, het is compleet uitverkocht. Maar misschien kan je ergens via de een of andere website nog wel aan een ticketje komen. Ik hoop het van harte.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen.

0: www.bruinsmans.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw ellentricksters met verstand van zaken.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers.

groep Tavares met het geweldige Heaven Must Be Missing an Angel. Ik weet het nog, het was zo de periode van de piratenradio's. Dan spreken we over het einde van de jaren 70, begin jaren 80. En dit nummer werd toen heel veel gedraaid. Het is ook een geweldige hit geweest. Sausalito Summer Nights uit 1980, de groep Diesel.

Altijd mooi, die muziek van Cadans uit Nederland. De jaren 80, dat kon je zo horen. Intimiteit gedraaid in de spits bij Radio Demerstad. Goedemiddag.

En onze Romeo van dienst, dat is Willem de Grote Man. Je hoort naar de nieuwsupdate van 6 uur. Heeft veel in petto, dus zeker blijven luisteren. Wij ronden hier af met de groep Lime. Een fantastische dansplaat. Babe, you're gonna laugh tonight. Heel graag tot morgen om 1:04 uur hier op de...

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Na het arbeidsauditoraat start ook het parket een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nobels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Er is geen klacht ingediend tegen Nobels. Het parket start het onderzoek op eigen initiatief. Nobels ontkent alle beschuldigingen. De Europese Unie stuurt 7 blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om te helpen om de zware bosbranden geblust te krijgen. Beide landen hadden daar zelf om gevraagd. Intussen is in Frankrijk een man opgepakt omdat hij mogelijk 9 branden heeft aangestoken. Amerikaans president Trump heeft FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham. Dat heeft hij daarnet zelf toegegeven op een persconferentie.
4: When they take your best player or just about, they have some great players, and they say you can't play. That's very unfair. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So yes, I asked for a review by FIFA.
3: Bellingham kreeg rood in de vorige WK-wedstrijd tegen Bosnië en was daardoor automatisch geschorst tegen onze Rode Duivels komende nacht. Maar de FIFA schrapte die schorsing gisteren plots, tot onbegrip van de hele voetbalwereld. Sportjournalist Jarno Berto.
5: Het is een beetje de dood van het voetbal. Hè. Het is de spelregels veranderen terwijl het spelletje nog aan de gang is. Ik vrees niet Bellingham vannacht. Hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen van scheidsrechters.
3: De FIFA liet de Belgische voetbalbond KBVB ook al weten dat het een beroep tegen die beslissing sowieso onontvankelijk zal verklaren. De KBVB zegt dat het om uitleg vroeg, maar die nog altijd niet kreeg. En die uitleg is wel nodig om geldig een beroep te kunnen aantekenen. Bellingham speelt komende nacht dus wellicht gewoon mee tegen de Duivels voor een plek in de kwartfinales op het WK. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de derde rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De eerste bergrit. Pogacar was de sterkste bergop. De Deen Vingegaard werd 2 seconden later tweede voor de Ecuadoriaan Carapaz. Lennart van Eetveld werd 6e. Remco Evenepoel 8e, allebei op 4 seconden. Pogacar neemt ook de gele leiderstrui over van Vingegaard. De twee hebben wel dezelfde tijd. Evenepoel blijft 3e op dik 20 seconden. Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Na 4 achtste finales is het me eindelijk gelukt om verder te geraken, zegt Mertens.
6: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
3: In de kwartfinale speelt Mertens opnieuw tegen een Tsjechische, Linda Noskova, of tegen de Amerikaanse Madison Keys. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer. Woensdag 31 graden, vanaf donderdag tot 33 graden.

0: Een nummer 1 hit in 1974 voor de Rubettes, de mannen met hun petjes. En toen nog met de stem van Paul da Vinci. Maar toen dit een hit werd, had hij de groep al verlaten. En zo begonnen we aan een nieuwe show met deze Sugar Baby Love. Het is maandag 6 juli. Dank je, Gunther, voor de spits. En wij zijn weer samen tot 8 uur hier bij Radio Deberstad.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En dit is een Amerikaanse nummer 1 uit 1977. De jongere broer van de Bee Gees. Hier is Andy Gibb.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Te veel licht in de slaapkamer of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman, ja, dat is dus precies wat ik bedoel hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Govaerts Groep.
0: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
6: Opel.

Nummer 1 van 40 jaar geleden. Billy Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Get the Going. En daarvoor hadden we Paul McCartney met The Hope of Deliverance. Nu vrijdag 10 juli om 19 uur viert Glabbeek feest in Hangar 44. Na de toespraak van burgemeester Reekmans is er muzikale omlijsting van buikspreker Boujaar en Niels Cox. De gemeente trakteert ook op Vlaamse stoverij. Maar naar het schijnt is die al uitverkocht en dat lijkt me logisch. Hè? En de volgende zangeres van bij ons wordt vandaag 77. Dit is Truus.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Stiet in hart en nieren, dat was Divine, begin van de 80s. En Shoot Your Shot en Sex and Drugs and Rock'n'Roll kwam van Ian Dury. Tot en met 12 juli wordt in Schakkenbroek de heiligverklaring van zuster Maria Amandina herdacht. En dat gebeurt met diverse eucharistievieringen. Donderdag is dat met een jongerenviering, gevolgd door een frietje voor iedereen. Vrijdag begint de eucharistie om 3 uur, gekoppeld aan een ziekenzalving. En zondag wordt de Amandina-week afgesloten met een eucharistie om 10 uur. En nu naar de Britse Real Thing. En zanger Dave Smith wordt vandaag 74. Hier is You to Me Are Everything.

0: dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
8: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
9: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
7: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
10: Uw oud plafond zit vol barsten of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
11: Heiligenvormstraat 30, Alke.
12: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

bekende bommenwerper die de atoombommen dropte op de Japanse stad Nagasaki en Hiroshima. OMD met Enola Gay en daarvoor The Opera, knotsgekke band, de Dizzy Mans Band uit Nederland. Nu zondag 12 juli tussen 6 en 3 kan je vanuit het Strooiendorp in Gelrode op stap voor een zomertocht van 50 kilometer doorheen het Hageland. En momenteel lopen via de dienst Vrije Tijd Scherpenheuvel-Zichem de inschrijvingen voor het pétanque-toernooi van 18 juli op de markt in Zichem. En dit zijn Chris Lowe en Neil Tennant, oftewel de Pet Shop Boys.

De vriendschap die stond centraal in dit nummer, hè, tussen de leden van Queen, You're My Best Friend. En daarmee hebben we het eerste uurtje van de show alweer gehad. Zometeen de nieuwsredacties. Eerst regionaal met Chris en dan de Belga-redactie met een update van het wereldnieuws. Wij hebben voor jullie nog Annabel Lam.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Sociale woonmaatschappij Deilendal Leuven heeft de leegstand van haar sociale woningen teruggedrongen van 250 naar 50. Volgens de woonmaatschappij het gevolg van een meergerichte aanpak gecombineerd met technische en administratieve maatregelen. Van de 50 leegstaande woningen wachten er nog 7 op herstellings- of opfrissingswerken tegenover 166 anderhalf jaar geleden. Ook de structurele leegstand, woningen die grondig gerenoveerd moeten worden, nam af van 251 naar 117. In totaal konden er zo 334 leegstaande woningen opnieuw worden verhuurd. 2 Limburgse pilootprojecten krijgen Vlaamse steun om zorg toegankelijker en efficiënter te maken. Binnen het programma Toekomst Zorg werkt Stijn VZW in Hasselt aan 1 centrale dispatching voor nachtelijke zorgproblemen en vragen. En dan is er nog CGG Cohesie, Wil met Nolim. Die schakelt dan weer 1 duidelijke toegangspoort in voor mensen die nu vaak verdwalen in het versnipperde zorg- en welzijnslandschap.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Na het arbeidsauditoraat start ook het parket een onderzoek naar topchef Seppenopels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nobels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Er is geen klacht ingediend tegen Nobels. Het parket start het onderzoek op eigen initiatief. Nobels ontkent alle beschuldigingen. De toestand van ex-profvoetballer Karel Snoeks is stabiel, dat meldt het parket. Snoeks kreeg eergisteren rake klappen bij een zwaar geval van verkeersagressie in Turnhout. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en belandde in een coma. 2 verdachten werden opgepakt. Een man werd aangehouden voor poging doodslag. Hij komt morgen voor de raadkamer. Een vrouw van 38 werd vrijgelaten onder voorwaarden. Tadej Pogacar pakt al na de 3e rit de gele trui in de Ronde van Frankrijk. Hij won de 1e bergrit met aankomst bergop voor de Deen Vingegaard en de Ecuadoriaan Carapaz. Lennart van Eetveld werd kort daarna knap 6e.
5: Content. Het was een doodnijpende dag. Het was vanaf het begin heel hard en met die warmte. En het ging nooit lang naar beneden. En het was altijd een heel hoog tempo. Tegen Pogacar is niet veel te doen op zijn aankomst, maar ja, bedankt, content.
4: Remco Evenepoel werd 8e en blijft 3e in het klassement. We zijn wel een 1e Belg kwijt. Arnaud Delis was ziek aan de Tour begonnen, zat ver achter vandaag en heeft opgegeven. Een nieuwe dreun voor Delis na een mager voorjaar en een vroege opgave in de Ronde van Italië. Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Na 4 achtste finales is het me eindelijk gelukt om verder te geraken, zegt Mertens.
6: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So, you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
4: In de kwartfinale speelt Mertens opnieuw tegen een Tsjechische, Linda Noskova. Dat is de nummer 12 van de wereld. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer. Woensdag 31 graden. Vanaf donderdag tot 33 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Tropical Clues, dat was Robert Palmer uit 1980. En zo begonnen we deel 2 van de show op deze maandag 6 juli hier bij Radio Demestad. Hopelijk blijft u nog een uurtje, want wij doen dat ook.
1: Willem Wildels Show.
0: Van 6 tot 8 met Willem de Groot. Met onder andere deze Axel Bauer. Erg populair in de discotheken in de 80's. Hier is De Cargo.

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

Een nummer uit de glorieperiode van Status Quo, midden jaren 70. Dat was Down Down. En daarvoor een stuk rustiger, Hold On My Heart van Phil Collins en Genesis. Vanaf donderdag tot en met zondag vinden in Aarschot de Fun Days plaats. Die worden op gang getrokken met een gulden sporenquiz op donderdag. Vrijdag zijn er diverse optredens en zaterdag om 8 uur opent de Rommelmarkt. 'S Avonds is er een 90s party. En zondag sluit een Schlagerdag het evenement af met live optredens en de comeback van de Aarschotse groep Kia, oftewel Krapul in Akse. Dat wordt de moeite. En nu brengen we hulde aan Louis Armstrong. Hij overleed 6 juli 1971, werd er 69. Dit is What a Wonderful...

0: De stevige gitaren van de broertjes Davies, The Kinks en You Really Got Me. En daarvoor een funky soul classic van Gene Knight met Mr. Big Stuff. Nu zaterdag 11 juli vanaf 17 uur vindt Hasselt Feest plaats op de kop van de Kanaalkom met optredens van de L&M-band, Mama's Jasje en Coco Junior en de All Stars. Dat wordt ook weer al de moeite, denk ik zo. En nu brengen we hulde aan een man die 2 jaar geleden overleed, 6 juli 2024. Deze Italiaan Pino D'Angio werd 71. Hier is Maqual Idea.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono appiccicato.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

productie van Stockade Kunnen Waterman. Dat was Rick Astley en Together Forever. En daarvoor hadden we de Duitse meisjes van de Silver Convention met That's Right, Get Up en Boogie. Elke zaterdag, en dus ook nu zaterdag, tussen 7 en 13 uur, opent op het Kolonel Dussaertplein in Hasselt de antiek brokante en curiosa markt. En de toegang is daar gratis. Je kan er ongetwijfeld wel wat op de kop tikken. En nu een madame met de Limburgse roots. Hier is

0: huiswerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.

Een medley van allemaal Beach Boys hits door Gidea Park. Dat was het Beach Boy Gold. En daarmee hebben we het gehad voor deze editie van de show. Zometeen meer klassiekers non-stop. En morgen dan zijn we met plezier bij jullie terug vanaf 6:00. We gaan natuurlijk ook supporteren voor de Rode Duivels vannacht. Hè. Ook te bekijken op diverse grote schermen. Op de Citadel in Diest, in het sportcentrum Kambergen in Zelem. En in de kantine van RWL Sport. En ongetwijfeld nog op diverse andere plaatsen. De Rode Duivels tegen Amerika om 2:00 vannacht. En we hebben nog Van McCoy voor jullie, overleden 6 juli 1979. En we ronden af met The Hustle. Graag tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De politie van Diest en Scherpenheuvel-Zichem gaat actief op zoek naar handelszaken op het grondgebied die gebruikt worden om geld wit te wassen. Op die manier hoopt de politie criminelen op te sporen. Een van de nieuwe doelstellingen uit het nieuwe veiligheidsplan van de zone Demerdal. Daarnaast blijft de politie de strijd tegen drugs voeren en wordt de dienstverlening een stuk beter met het nieuwe politiegebouw als het er is. En helaas blijft cybercriminaliteit met stip uitdaging nummer 1. 397 mensen hebben afgelopen jaar de politie van de zone Demerdal gecontacteerd omdat ze online opgelicht zijn. Meer dan 1 melding per dag. In totaal speelden inwoners van Diest en Scherpenheuvel-Zichem in 2025 900.000 euro kwijt. 5 jaar geleden was cybercriminaliteit een aandachtspuntje, vandaag topprioriteit. De zone heeft inmiddels ook cyber-experten. Het is belangrijk om meteen je rekeningen te blokkeren en de politie te bellen, zeker als oplichters fysiek voor je deur staan. CD&V Sint-Truiden heeft een voorstel ingediend om het betalend parkeren tijdens de zomermaanden te beperken tot 18 uur. De partij wil dat parkeren tijdens de zomervakantie vanaf 18 uur gratis wordt. Volgens CD&V heeft de verlenging van het betalend parkeren in Sint-Truiden tot 19 uur een negatieve impact op bezoekers van de Truinse horeca. Sinds december 25 moeten automobilisten in betalende zones een uur langer betalen dan eerder was voorzien.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De brand op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel is onder controle. Dat zegt Walter Drieuw van de brandweer. Ze blijven daar wel nog een tijdje nablussen.
5: De brand is ontstaan in een technische ruimte onder het dak. Er waren geen werknemers meer aanwezig op het ogenblik van de brand. En zijn er gelukkig geen gekwetsten te betreuren. En het museum is leeg, dus is er ook geen schade aan eventuele kunstwerken. De technische ruimte is wel verliezen. Dus dat zal wel een beetje werk vragen om dat op te knappen.
4: Het Kanaalmuseum moet eind november af zijn. De federale regering moet tegen 2029 nog eens 7,7 miljard extra besparen om de begroting op orde te krijgen. Tegen 2031 is dat zelfs 9,8 miljard. Dat blijkt uit het rapport van het monitoringscomité. Het worden dus moeilijke begrotingsgesprekken voor premier De Wever en zijn ministers. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
6: Dat is heel slecht nieuws. In het vorige rapport van het monitoringcomité, 3 maanden geleden, was nog sprake van maar 5 miljard. Dat was toen al erg, maar een oorlog in Iran later, stijgende olieprijzen, een zwakkere economische groei, is dat dus alleen nog maar erger geworden, dramatisch toegenomen. Maar dat extra gat moet dicht, zegt Bart De Wever. Er is no alternative.
4: Nu vrijdag komen de topministers samen over het rapport. De FIFA heeft de klacht van de Belgische voetbalbond KBVB tegen de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien van tafel geveegd, zoals ze eerder vandaag ook al aangekondigd hadden. Balogun kan komende nacht dus gewoon meespelen met de VS in de 8e finales op het WK tegen onze Rode Duivels. De KBVB laat wel weten dat het de speelgerechtigheid van Balogun betwist. Daardoor blijven alle verdere stappen nog mogelijk. Een heldere avond en nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw zon en rond 30 graden. Ook woensdag en daarna blijft het zonnig en het wordt nog wat warmer.

0: die je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw Elentriksters met verstand van zaken.

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Je beleeft een echte zomer.
5: Zomer.
4: Met Radio Demerstad.

0: lash and brow artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spray tanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails and Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale regering moet tegen 2029 nog eens 7,7 miljard euro extra besparen om de begroting op orde te krijgen. Tegen 2031 is dat zelfs 9,8 miljard. Dat blijkt uit het rapport van het monitoringscomité. Het worden dus moeilijke begrotingsgesprekken voor premier De Wever en zijn ministers. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Dat is heel slecht nieuws. In het vorige rapport van het monitoringcomité, 3 maanden geleden, was nog sprake van maar 5 miljard. Dat was toen al erg. Maar een oorlog in Iran later, stijgende olieprijzen, een zwakkere economische groei, is dat dus alleen nog maar erger geworden, dramatisch toegenomen. Maar dat extra gat moet dicht, zegt Bart De Wever. There is no alternative.
3: Nu vrijdag komen de topministers samen over dat rapport. Op het strand van Middelkerke is een man van 77 overleden in een onbewaakte zone. Toen ze hem vonden, probeerde de hulpdienst hem nog te redden, maar dat lukte niet meer. Het is niet duidelijk of de man in de problemen kwam in het water of op het strand stierf. Het parket onderzoekt dat nog. Ook FIFA-baas Infantino bevestigt dat hij met Amerikaans president Trump gebeld heeft over de rode kaart en de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham. Dat zegt hij op X. Maar volgens Infantino had Trump geen enkele invloed op die beslissing en was het een onafhankelijke commissie van de FIFA die de knoop doorhakte. We krijgen een vrij heldere avond en nacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zon en rond 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be. 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Een nieuwe of tweedehandswagen?
5: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
4: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
5: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
4: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
5: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
4: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
5: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
4: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
5: Erkend door de meeste verzekeringen.
4: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Onze Rode Duivels spelen hun 8e finale op het WK straks tegen de VS onder voorbehoud. Als de Amerikanen spitsvolleren Belgen laten meedoen en we verliezen, dan zal onze voetbalbond een officiële klacht indienen bij de FIFA. Als België dan gelijk krijgt, kunnen ze een schadevergoeding eisen. Belgen was eigenlijk geschorst door zijn rode kaart in de vorige ronde, maar de FIFA draait dat terug zonder uitleg. De KBVB diende een klacht in, maar die werd verworpen. De bond blijft er wel bij dat Belgen niet mag meespelen en hebben dat officieel laten weten. Zo kunnen ze later dus nog stappen zetten. Ook in de VS leeft de discussie. De meeste Amerikanen zijn vooral blij dat hun team straks op zijn sterk staat tegen onze duivels. Maar zij die meer van voetbal kennen, noemen de interventie van president Trump en de beslissing van de FIFA schadelijk voor de sport. En het gaat verder, zegt Amerika-correspondente Grete Keizer.
4: Je kan je verder vragen stellen, en dat lees ik hier in de pers onder president Trump. Worden ook de Olympische Spelen hier in de Verenigde Staten georganiseerd? Zal de president zich daar ook mee gaan moeien? Zullen ze ook daar zulke interventies krijgen? Het stemt allemaal niet tot heel veel optimisme.
3: De Amerikanen zullen de wedstrijd tussen de VS en onze duivel straks massaal volgen. Trump rekent op 50 à 60 miljoen tv-kijkers. Ook FIFA-baas Infantino heeft intussen gereageerd op X. Hij schrijft dat president Trump geen enkele invloed gehad heeft op de beslissing om de schorsing van Belgen terug te draaien. Infantino benadrukt dat zulke beslissingen genomen worden door een onafhankelijke commissie en dat dat belangrijk is voor de geloofwaardigheid en de integriteit van het voetbal. Ander nieuws dan. De brand op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, dat zegt de brandweer. Wat er dan precies fout ging, is niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er vielen geen gewonden. De schade moeten ze nog opmeten. Tijdens Rock Werchter zijn 128 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Dat meldt het parket van Leuven. De meeste betaalden een onmiddellijke schikking op de wei. Daarnaast zijn 12 bestuurders hun rijbewijs kwijt omdat ze te veel hadden gedronken. En 4 mensen hadden een mes op zak. Zij kregen een PV of een boete. Nintendo gaat vanaf februari volgend jaar geen originele Switch-consoles meer verkopen in Europa. Dat maken ze zelf bekend. Er gelden vanaf dan nieuwe Europese regels voor batterijen. Die moet je makkelijker kunnen vervangen. Voor die oude consoles wil Nintendo geen aanpassingen doen. Je kan ze wel blijven gebruiken. Voor de nieuwe doen ze dat wel. Vrij helder vannacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. En dat is ook de volgende dagen zo. Het wordt ook warmer tot 33 graden vanaf donderdag.

0: Zeg dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bijna 4 op de 10 Vlamingen gaan straks naar de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen de VS kijken. Ze zetten hun wekker of blijven wakker. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en Haarlem.
4: Ga je naar de wedstrijd kijken vannacht?
5: 100%, 100%.
6: Ja, gewoon vanuit mijn bed kijken naar de voetbal. Ik denk dat heel veel mensen dat gaan doen.
3: Het kan ook op café bijvoorbeeld, want veel horecazaken doen speciaal open of sluiten later. Meer dan 5 op de 10 denken dat de Rode Duivels gaan winnen. 1 op de 5 denkt van niet. En ook koning Philip blijft wakker om te supporteren. Dat heeft hij aan de telefoon verteld aan bondscoach Garcia en aanvoerder Tielemans. De koning heeft ook de discussie over de Amerikaanse spits Balogun gevolgd. Hij zei dat hij hoopt dat de wedstrijd eerlijk verloopt en dat de beste mogen winnen. Aftrap straks om 2 uur. In Maasmechelen in Limburg heeft de politie dit WK al meer dan 170 PV's opgesteld voor te uitbundige fans. Ze zaten met te veel mensen in een auto of hingen uit het raam bijvoorbeeld. Of ze luisterden niet naar de agenten. De politie roept supporters op om altijd voorzichtig te zijn en zich aan de verkeersregels te houden. De dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela bijna 2 weken geleden blijft oplopen. Er zijn nu al meer dan 3500 lichamen geborgen. Bijna 16.800 mensen raakten gewond. Tienduizenden anderen blijven vermist. Er zijn ook al meer dan 600 naschokken gemeten. Vrij helder vannacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. Dat is ook de volgende dagen zo en het wordt ook nog wat warmer.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het WK voetbal heeft Spanje zich geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg Portugal met 1-0. Het enige doelpunt viel bij de start van de blessuretijd. Spanje speelt in de volgende ronde tegen de VS of onze Rode Duivels. Dat is voor straks om 2 uur. Bijna 4 op de 10 Vlamingen gaan kijken. Ze zetten hun wekker of blijven wakker. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN.
4: Ga je naar de wedstrijd kijken vannacht?
5: 100%, 100%.
6: Ja, gewoon vanuit mijn bed kijken naar de voetbal. Ik denk dat heel veel mensen dat gaan doen.
3: Het kan ook op café bijvoorbeeld, want veel horecazaken doen speciaal open of sluiten later. Meer dan 5 op de 10 denken dat de Rode Duivels gaan winnen. 1 op de 5 denkt van niet. En ook koning Filip blijft wakker om te supporteren. Dat heeft hij aan de telefoon verteld aan bondscoach Garcia en aanvoerder Tielemans. De koning heeft ook de discussie over de Amerikaanse spits Belken gevolgd. Hij zei dat hij hoopt dat de wedstrijd eerlijk verloopt en dat de besten mogen winnen. De Palestijnse terreurgroep Hamas legt zijn politieke rol in Gaza neer, na bijna 20 jaar. Hamas wil zo de macht overdragen aan een comité van technocraten dat Gaza zal besturen en heropbouwen, zoals afgesproken was in de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan. Midden-Oosten-experte Brigitte Hermans.
7: Het is positief dat Hamas probeert om een civiel bestuur mee mogelijk te maken. Maar tegelijkertijd weten we natuurlijk dat Israël nog steeds niet afziet van zijn plan om Gaza verder te vernietigen en om de heropbouw onmogelijk te maken. Dus in die zin is optimisme voorbarig, maar het is een eerste stap die getuigt van inzicht bij een aantal leiders van Hamas. Maar de vraag is natuurlijk wat Israël zal doen.
3: Vrij helder vannacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. Dat is ook de volgende dagen zo. Het wordt dan ook nog wat warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het WK voetbal heeft Spanje zich geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg Portugal met 1-0. Het enige doelpunt viel bij de start van de blessuretijd. Spanje speelt in de volgende ronde tegen de VS of onze Rode Duivels. Dat is voor straks om 2 uur. Bijna 4 op de 10 Vlamingen gaan kijken. Ze zetten hun wekker of blijven wakker. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN.
4: Ga je naar de wedstrijd kijken vannacht?
5: 100%.
6: Ja, gewoon vanuit mijn bed kijken naar de voetbal. Ik denk dat heel veel mensen dat gaan doen.
3: Het kan ook op café bijvoorbeeld, want veel horecazaken doen speciaal open of sluiten later. Meer dan 5 op de 10 denken dat de Rode Duivels gaan winnen. 1 op de 5 denkt van niet. En ook koning Filip blijft wakker om te supporteren. Dat heeft hij aan de telefoon verteld aan bondscoach Garcia en aanvoerder Tielemans. De koning heeft ook de discussie over de Amerikaanse spits Belgen gevolgd. Hij zei dat hij hoopt dat de wedstrijd eerlijk verloopt en dat de beste mogen winnen. De Palestijnse terreurgroep Hamas legt zijn politieke rol in Gaza neer, na bijna 20 jaar. Hamas wil zo de macht overdragen aan een comité van technocraten dat Gaza zal besturen en heropbouwen, zoals afgesproken was in de tweede fase van het Amerikaanse vredesplan. Midden-Oosten-experte Brigitte Hermans.
7: Het is positief dat Hamas probeert om een civiel bestuur mee mogelijk te maken. Maar tegelijkertijd weten we natuurlijk dat Israël nog steeds niet afziet van zijn plan om Gaza verder te vernietigen en om de heropbouw onmogelijk te maken. Dus in die zin is optimisme voorbarig, maar het is een eerste stap die getuigt van inzicht bij een aantal leiders van Hamas. Maar de vraag is natuurlijk wat Israël zal doen.
3: Vrij helder vannacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en tot 30 graden. Dat is ook de volgende dagen zo. Het wordt dan ook nog wat warmer.

0: eerst zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De achtste finale van onze Rode Duivels tegen Amerika staat onder hoogspanning. De Belgische voetbalbond heeft officieel laten weten dat spits Balogun niet mag meespelen. Balogun kreeg vorig weekend rood, maar de FIFA herriep de schorsing onverwacht. Als België straks verliest met Balogun op het veld, volgt een klacht en eist de bond een schadevergoeding. In de Verenigde Staten is er zelfs ook felle kritiek op de beslissing van de FIFA die gelinkt wordt aan een inmenging door president Trump. FIFA-baas Infantino ontkent intussen op social media elke inmenging van Trump en spreekt van een onafhankelijke beslissing. Maar ondertussen heeft Trump zelf al toegegeven dat hij heeft ingegrepen. De brand van vanochtend op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel was een ongeluk, meldt de brandweer. De brand was snel onder controle en er vielen geen gewonden. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Op Rockwerchter zijn de afgelopen dagen 128 festivalgangers betrapt met drugs. Volgens het parket van Leuven betaalden de meesten meteen een middellijke schikking. 12 dronken bestuurders verloren hun rijbewijs. Nintendo stopt vanaf februari volgend jaar met de verkoop van de originele Switch-console in Europa. Het Japanse bedrijf weigert de oude toestellen aan te passen aan de strenge nieuwe Europese regels voor makkelijk vervangbare batterijen. Een zonnige zomerdag met 30 tot 31 graden. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 33 graden. Gelukkig koelt het 's nachts nog een beetje af bij zo'n 19 à 20 graden.